0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam-titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam-zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is de nieuwsupdate.
1: President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT. Hey!

Goedemorgen. Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat, en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file. De weg is daar dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Knoopend Paalgraven. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Terheide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jazz and the Plastic Population. The Only Way Is Up. Dat is de weg waar wij naartoe zijn met Radio BNT. Vrienden, wij zeggen welkom. Nog even volhouden en dan begint die bouwvakvakantie. Hè? De laatste twee weekjes die gaan in. En ook op deze maandag ben je weer onderweg naar je werk.

George Ezra. Anyone for you. Daarvoor Yves Berensen. Misschien is het tijd dat je Radio BNT ook op je werk laat aanstaan. En de zomerhit van dit moment, de Bausa Magnetic. Ja, de maandag, 13 juli. Pascal van Wieringen uit Maastricht heeft ingeschakeld. Ja, laat ons weten waar je luistert. Ja, ik zag dat kinderen die momenteel al zomervakantie hebben, die vormen voor heel veel werkende ouders een uitdaging. Langere dagen op de buitenschoolse opvang, die kosten geld. Ja, en niet elk kind is daar enthousiast over. Het is daardoor ook dan een logisch gevolg dat de moeders minder werken. Ja, de helft van de ouders wil de zorg voor de kinderen gelijk verdelen. Maar slechts een minderheid slaagt daarin. Er wordt namelijk vaker aan de moeders getrokken dan aan de vaders. Waardoor het dus logisch is dat de moeders minder werken, zegt de econoom Max van Lent. Ja, de vrije dagen van de schoolgaande kinderen sluit vaak niet aan op de agendas van hun ouders. En daardoor moeten ze minder werken, familie om hulp vragen of vaker gebruik maken van de buitenschoolse opvang, de BSO. Het is logisch dat de kinderen wekenlang vrij zijn. Maar het is een politieke keuze dat dit allemaal door de ouders moet worden opgevangen. De overheid zou er ook voor kunnen kiezen om kinderen in de zomer een aantal weken opvang aan te bieden. Ja. In Nederland gaan de kinderen gemiddeld 2 dagen per week naar de BSO. En dat is veel minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en in de Scandinavische landen. Waar opvang op 5 dagen per week de norm is. En dan voor het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel zijn afgelopen zaterdagavond verschillende opstootjes geweest. En dat gebeurde op de eerste avond na het vertrek van de hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die organisaties hebben de hulpverlening beëindigd vanwege de gevaarlijke situaties bij

Jaren 90 voor Jennifer Lopez. If You Had My Love. Daarvoor Chris Cab, Liar Liar en Jackie Graham. Hadden wij voor je met muziek uit de jaren 80. Set Me Free. Nou, het is 7:30 geweest. Een goede ochtend. Nou, vanmiddag is het weer op de meeste plaatsen volop zonnig weer. Bij een stevige noordoostenwind wordt het van noord naar zuid 22 tot 32 graden. Ja, de komende dagen blijft het volop zomerweer. Aanstaande vrijdag zou er schijnbaar kans zijn op enkele regen- en onweersbuien. En vanaf dan wordt het iets minder warm. Ja, op dit moment de temperatuur in Valkenburg is 16 graden.

0: Dan de controllers van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 3.8. Wat zeg ik, bij 8.4. Dan de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.5. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.7. De A16 Dordrecht-Breda bij 46.3. En dan heb ik voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen. Daar wordt momenteel gecontroleerd bij 160.6.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk, de weg is weer vrij en ook door omrijders. Vanwege de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat weer 8 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is het ook druk tussen Paalgraaf en Knoopend Bankhoef, 8 kilometer file. En een ongeluk, een nieuw ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Knoopend Hintam en Rosmalen-Oost 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, de beste man die heeft afgelopen vrijdag nieuwe muziek uitgebracht. Teddy Swims. Bad Dreams. Daarvoor Keith Ryan, Deschanté en Sam Fender en Olivia Dean. Ja, het is 7:15. Als je onderweg bent naar je werk, een goede ochtend. Of aan de ontbijttafel. Ga je genieten van je vrije dag vandaag. Roxy Dekker die is van plan om dit jaar een nieuw album uit te brengen. Dat heeft de zangeres afgelopen zaterdag laten weten bij de collega's van 3FM. En na bijna 16 jaar is afgelopen zaterdag definitief het doek gevallen voor Soldaat van Oranje. Met de twee laatste voorstellingen namen de cast en de bezoekers afscheid van de langst lopende musical van Nederland. De Belgische zanger Meteor en het model Celine van Oudsel die zijn niet meer langer een stelletje. Dat heeft hun management aan de Belgische media afgelopen weekend ook laten weten. Er zou geen sprake zijn van ruzie. En de 35-jarige Meteor en de 29-jarige voormalige Miss België die waren bijna een jaar samen. En dan Prins Harry, die heeft een bezoekje gebracht aan het Althorp House. Dat is het ouderlijke huis van zijn moeder. Die in 1997 overleden prinses Diana. De Britse prins die zou gezien zijn toen hij afgelopen vrijdag het landgoed verliet. En Althorp House wordt bewoond door Harry's oom Charles Spencer. En is al eeuwenlang in de familie. En dan de rapper Drake, die heeft wederom heel veel geld verloren bij een sportweddenschap. De Canadese rapper die deelde eerder al deze week dat hij $1 miljoen had ingezet op een overwinning van de MMA-vechter Conor McGregor. Maar die ging in zijn comeback-gevechten al heel snel onderuit.

Rexha. Daarvoor Tina Turner. Jaren 80 hoorde je Typical Male. Nou, zo meteen naar achterbij terug. Heb je iets te melden voor het radioprogramma of voor deze hele leuke radiozender? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Onderweg de Wotakkenplaat. Jarige artiesten hebben wij voor je. En de nieuwe van Criss Cross Amsterdam komt er zo meteen aan. Ik laat je achter met deze van Max en Andy Grammer.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
5: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. Van Terbrechtseplein naar knooppunt Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbach richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo-Mazeik bij Rochel 3 kilometer file.
11: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lekker meezingen met de muziek van BMT. Jaren 80 voor AHA, Take On Me. Pedro luisterde ook vanuit Malle deze ochtend. Ilse stuurt, hey, hallo Radio BMT. Vanuit Roermond zijn we erbij. En wat klinkt het lekker. Dankjewel. Nou vrienden, wij zeggen welkom de maandag. Daar gaan we.

komt regelmatig voorbij hier op Radio BNT. Eigenlijk heel vaak, hè? Daarvoor Gerard Joling, niet voor één keer. En de uur van Criss Cross Amsterdam. Samen met Willy William en Luisa Sanza. My oh my. Ja. Nog even snel een zomerhit gelanceerd. Het is de maandag 13 juli. De natuurbrand bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje, die zeker 12 levens heeft geëist, is schijnbaar onder controle. Dat heeft de regio-president daar bekendgemaakt op X. Ze zijn erin geslaagd om het vuur onder controle te krijgen. Het alarmniveau is verlaagd en de ongeveer 1000 evacuees die mogen geleidelijk terugkeren naar hun huis. ...6600 hectare is in de as gelegd daar in Spanje. Ja, en dan sinds Iran gisterochtend de sluiting van de straat van Hormuz aankondigde, is natuurlijk weer veel onduidelijk. De Verenigde Staten die ontkennen dat de zeestraat dicht is. Je ziet Amerika en Iran, die blijven dus een beetje met elkaar vechten. Hè? En dan tientallen mensen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hun vlucht van Transavia gemist door de lange rijen bij de incheckbalie op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij had namelijk last van capaciteitsproblemen. De problemen waren later op de dag weer voorbij. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht voor de mensen die hun vlucht hebben gemist. Het is naar verwachting de hele zomer heel erg druk op Schiphol. De luchthaven die houdt rekening met 12,7 miljoen reizigers in juli en augustus. En dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar.

naar Parijs gaan. De Eiffeltoren en het Louvre die sluiten deze dagen eerder de deuren vanwege de hoge temperaturen. Frankrijk gaat namelijk weer opnieuw gebukt onder een hittegolf. Voor een deel van het land geldt vanwege de hitte code rood. Ze sluiten om 4 uur 's middags. Hè? Ja, dit is Toto.

0: In de zomer van 2016 een hit voor Imani.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, don't be so shy. Wees niet zo verlegen. Daarvoor 87 Toto met Stop Loving You. Het is Radio BND. Heb je het gehoord afgelopen vrijdag? Dat wij de Formule 1 tickets hebben weggegeven aan Remy van Loon. Formule 1 komend weekend, Spa-Francorchamps. Dat vind ik het laat. Even kijken, wat een plaat. Ik heb nieuwe muziek voor je. Wat dacht je van de nieuwe van Emma Heesters?

0: ik die van jou.
1: Emma heeft ons aan de hart te brengen. Ja, we kijken naar buiten en zien dat hier in het zuiden het zonnetje schijnt en ook een beetje bewolkt is. Nou, vanmiddag zou het schijnbaar op de meeste plaatsen volop zonnig zijn. En bij een stevige noordoostenwind wordt het zo'n 32 graden. Nou, de komende dagen blijft het volop zomerweer. Aanstaande vrijdag is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanaf dan wordt het minder warm. De temperatuur volgens mij van 25 graden, dus dat is heerlijk. Ja, op dit moment de temperatuur in Venray is 16 graden. Controles van Flitsmeister A79 tussen Heerlen en Maastricht. En Maastricht en Heerlen. Daar zijn ze aan het controleren dus in beide richtingen bij 8.4. De A73 tussen Echt en Venlo bij 24.6. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A16, de grens met België en Breda bij 70.8. Dan de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.7. De A59 Dinteloord-Breda bij 89.1. En ik heb de laatste voor je, de A58 tussen Goes en Vlissingen. Daar zijn ze aan het controleren bij 160.6.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier, een half uur. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Staat een file op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergsehoek Noord 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio BNT.
4: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
5: Goedemorgen. In het Prins Hendrikpark in Den Bosch is gisteravond groot alarm geslagen na de vondst van een mogelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Een magneetvisser haalde het object uit een vijver, waarna de politie het park ruim afzette. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst kwamen ter plaatse voor onderzoek. Die EOD heeft het explosief uiteindelijk meegenomen om het elders veilig tot ontploffing te brengen. Wat voor projectiel het precies was, is onduidelijk. Op de Huisdijk in Montfoort is afgelopen nacht een bromfietser ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Vanwege de ernst van de situatie rukte de hulpdiensten massaal uit en werd er een traumahelikopter opgeroepen voor medische bijstand. Het slachtoffer is na de eerste zorg ter plaatse met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. De politie onderzoekt de exacte toedracht en bekijkt of er andere voertuigen bij betrokken waren. En 16 jonge eenwieleraars hebben dit weekend de Limburgse heuvels getrotseerd tijdens de Lage Landen eenwielertour. De deelnemers, van wie sommigen op wedstrijdniveau rijden, gingen de loodzware uitdaging aan om onder meer de Kouberg en de Keutenberg te bedwingen. Hoewel de heuvels voor flink wat zweetdruppels en wandelmomenten zorgden, wist de 19-jarige Belgische deelnemer de Kouberg zelfs 2 maal zonder te remmen te bedwingen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Carmel Curry heeft afgelopen vrijdag toevallig ook nieuwe muziek uitgebracht. Dit was hij nog uit 2021 met Bad. Samen met onder andere David Guetta.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Sam Neill, bekend van onder meer Jurassic Park en Peaky Blinders, is op 78-jarige leeftijd onverwachts overleden. Het nieuws is via de Instagram-pagina van de Nieuw-Zeelandse acteur bekendgemaakt. Ja, bekende acteur. En dan Harry Jekkers. Die is gistermiddag benoemd tot de ereburger van de gemeente Den Haag. Ja, de cabaretier is onder meer bekend van het liedje O.O. Den Haag. Die kreeg de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad, van de burgemeester Jan van Zanen. En het was ook de eerste keer in 5 jaar tijd dat deze gouden erepenning is uitgereikt. Ja, en de regisseur Tjeu Boermans die heeft gistermiddag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg deze voorafgaand aan de laatste voorstelling van de Soldaat van Oranje voor zijn langdurige verdiensten. En de 76-jarige Boermans die werd dus in het theater Hangaar in Katwijk benoemd tot de ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Bij een concert van Jay-Z in New York, daar hebben fans geprobeerd om zonder kaartje binnen te komen. En de show die begon daardoor uren later. Dat heeft de Amerikaanse media bekendgemaakt en die spraken van chaotische toestanden. Ja, en Taylor Swift en Travis Kelce, die hebben meer dan $160.000 betaald voor de beveiliging rond hun huwelijksfeest. Het geld ging onder meer naar de vergunningen en de inzet van de politie. Ja, en Prins William is natuurlijk trots op de Engelse voetballers na de winst op het WK voetbal tegen Noorwegen. Ja, en de Noorse kroonprinses Mette Marit, die ligt nog steeds in het ziekenhuis voor infectiegevaar. Dat hebben ze ook van het weekend bekendgemaakt allemaal, wat betreft het showbiz nieuws. Ik heb niet echt een artiest die jarig is vandaag. Dus laat het me maar weten. Ja, een zanger of een band, artiest dan. Hè? Acteurs, die zijn er genoeg. Wat jarig zijn. Mr. Phil Collins.

Ja, de nieuwe van New Joel. Met onder andere Ultra Naté en Moving to the Sun. Ja, zometeen bij je terug met onder andere de top 3. En denk eraan, laat ons weten waar je momenteel luistert naar BNT. Doe dat via radiobnt.nl.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: het een tikkie anders doet.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A2 vanochtend van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, 8 kilometer. Het is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorinchem. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 Breda-Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Bavel en de Reeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knobbetiklia. A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen-Belgische grens van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. De weg is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Ja, heerlijk. 1979, de Bee Gees. Jongens, nog een keertje met Tragedy. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de maandag. De laatste twee weken voor je bouwvakvakantie zijn ingegaan. Of misschien ben je wel al onderweg richting je vakantieadres. Of misschien ben je in Limburg wel onderweg terug naar huis. Lekker lang weekend bij Bospop geweest. Het zou zomaar kunnen.

Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling. Het gevoel van BNT. Ja, kun je niet stoppen. Daarvoor de nieuwe van Bente. 3, 2, 1. En Nick Schilder heeft ook weer een nieuw liedje uitgebracht. Cold. De maandag 13 juli. Na een dramatisch verlopen weekend op Silverstone wil Max Verstappen zich komend weekend gaan herpakken op het circuit van Spa-Francorchamps. Aanstaande vrijdag om 1:30 de eerste vrije training. Vrijdagmiddag om 5:00 de tweede vrije training. En dan zaterdagmiddag om 12:30 de derde vrije training. Waarna om 4:00 de kwalificatie volgt. Zondagmiddag om 3:00 de race. Vanuit de Ardennen. Het is de race waar wij tickets voor hebben weggegeven afgelopen vrijdag aan Remy van Loon. Ja, de Nederlandse export is in mei met 5,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Bedrijven hebben vooral meer aardolieproducten uitgevoerd. Dat heeft het statistiekbureau CBS deze ochtend bekendgemaakt. Ja, Nederland is schijnbaar een belangrijke doorvoerhaven voor Duitsland. Via de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol gaan er voor tonnen aan goederen en grondstoffen naar Duitsland. En de grens tussen Spanje en Gibraltar wordt aanstaande woensdag opgeheven. Waardoor vrij verkeer mogelijk wordt tussen beide gebieden. Het is een welkome verandering voor de ruim 15.000 Spanjaarden die meerdere keren per week langs de grenscontrole moeten. Ja, Gibraltar is een Brits overzees gebied met zo'n 40.000 inwoners. Dat werd in 1704 ingenomen tijdens de Spaanse Successieoorlog. En in 1713 werd het officieel toegevoegd aan het Britse Rijk. Okay. Dus na 118 jaar kunnen de mensen ook daar opnieuw iedere dag lekker doorrijden. En hoeven ze niet meer te wachten bij de grenscontrole. We gaan zomerse muziek draaien uit de 90's, zometeen van de London Beat. Eerst even terug naar de jaren 80.

0: het zonnetje begint te schijnen hier in Zuid-Limburg. You bring on the sun van de London Beat. Onderweg naar je werk, onderweg naar je afspraak, onderweg naar je vakantie. Ik heb een update voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A79 in beide richtingen tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De N280 Roermond bij 24.2. De A73 Echt Venlo 24.6. A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 122.5. En als laatste de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.7.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda bij Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 3 kilometer file bij Afrit Numansdorp. Werkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia. 6 kilometer file. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. 3 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In het Prins Hendrikpark in Den Bosch is gisteravond groot alarm geslagen na de vondst van een mogelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Een magneetvisser haalde het object uit een vijver, waarna de politie het park ruim afzette. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst kwamen ter plaatse voor onderzoek. Die EOD heeft het explosief uiteindelijk meegenomen om het elders veilig tot ontploffing te brengen. Wat voor projectiel het precies was, is onduidelijk. Op de Huisdijk in Montfoort is afgelopen nacht een bromfietser ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Vanwege de ernst van de situatie rukte de hulpdiensten massaal uit en werd er een traumahelikopter opgeroepen voor medische bijstand. Het slachtoffer is na de eerste zorg ter plaatse met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. De politie onderzoekt de exacte toedracht en bekijkt of er andere voertuigen bij betrokken waren. En 16 jonge eenwieleraars hebben dit weekend de Limburgse heuvels getrotseerd tijdens de Lage Landen eenwielertour. De deelnemers, van wie sommigen op wedstrijdniveau rijden, gingen de loodzware uitdaging aan om onder meer de Kouberg en de Keutenberg te bedwingen. Hoewel de heuvels voor flink wat zweetdruppels en wandelmomenten zorgden, wist de 19-jarige Belgische deelnemer de Kouberg zelfs 2 maal zonder te remmen te bedwingen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Iedere dag draaien wij de allerbeste muziek. En dat speciaal voor jou. 10 jaar geleden Justin Bieber samen met DJ Snake. Let Me Love You. Robbie Williams, The Road to Mandalay. En de nieuwe van Brian V. Ik zag dat de stijgende temperaturen die zorgen direct voor meer ziekenhuisopnames bij de jongeren. En dat door psychische problemen. Ja, de extreme hitte die verstoort de hersenfunctie en de slaap. En dat veroorzaakt natuurlijk psychische klachten. En het volksgezondheidsbeleid moet waarschuwingen over geestelijke gezondheid op gaan nemen in de hittewaarschuwingen. Dat heeft de Universiteit van Sydney, die hebben dat onderzocht. Ja, het is zomer.

0: Midnight Star in de Midas Touch.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten voor deze maandag. Onze Tim die is onderweg richting de studio van BNT. Je hoort hem zometeen. Daarna Duncan en Roger Schepers. En hou je van ethisch muziek, dan moet je zeker blijven luisteren. Vanavond Raoul Moreau. Ja, je hoort hem dan natuurlijk met het ethisch café. Leuke muziek komt eraan hoor. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3 uit de 90s. Op 3 gaan we draaien Emma Franklin. In de jaren 60 bracht ze het liedje uit, Peace of My Heart. En in de jaren 90, 1992 kwam het weer opnieuw in de hitlijst. Op 2 uit 91, Cher. En op 1 uit eind jaren 90, Alice DJ. Better Off Alone. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de...

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
2: Goedemorgen, een nieuwe week is begonnen met Somber. Zometeen voor je onderweg naar Aretha Franklin en George Michael.

Lumber bij Radio BNT op de maandagochtend. Een homewrecker. Goed dat je erbij bent. Ik ben Tim en ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Misschien heb je wel een fijne barbecue achter de rug. Was het wel ideaal weer voor, hè? Wel oppassen dan dat die barbecue niet vol in de zon stond. Dat het vlees werd sowieso wel snel warm dit weekend. Misschien ben je wel naar Bospop geweest afgelopen weekend in Weert. Tropische editie daar met Volbeat, Moby en Lenny Kravitz als headliners. En vanwege dat weer zochten festivalbezoekers volop verkoeling. Dat kon dan onder andere in een caravan met airco. Een feestband stond daar te spelen. Met meezingers, 15 man konden in die caravan terecht. Maar ja, de meezingers die vlogen je om de oren en er was airco. Dus het was een van de populairste plaatsen van het festivalterrein afgelopen weekend. Ik ben bij Radio BNT op de maandagochtend met Kensington en Armin van Buuren. Heading up high, hoor naar Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet.

Radio BNT met Kak Robin en The Promise You Made. Hey, ken je dat? Van die liedjes die je nooit vergeet door een vakantieherinnering. Dat heb ik bij het volgende liedje uit 2008. Zomervakantie samen met mijn ouders en broer in Oostenrijk. Daar gingen we een paar jaar op rij naartoe in die periode. Dit nummer kwam toen steeds voorbij op de Oostenrijkse radio. Maar de titel en artiest, daar kwam ik maar niet op. Ik kreeg het niet achterhaald om de een of andere reden. Totdat ik terug was in Nederland en het ook hier een enorme hit werd. En je kon er niet omheen. Elke radiozender, daar kwam hij voorbij. Terug naar de zomer.

0: W en Please Don't Go. Zomerse muziek van Michel Telo komt eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Midden in een nieuwe hittegolf aangekomen. Ook vandaag tropisch met veel zon. Het wordt 28 tot 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In het Prins Hendrikpark in Den Bosch is gisteravond groot alarm geslagen na de vondst van een mogelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Een magneetvisser haalde het object uit een vijver, waarna de politie het park ruim afzette. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst kwamen ter plaatse voor onderzoek. Die EOD heeft het explosief uiteindelijk meegenomen om het elders veilig tot ontploffing te brengen. Wat voor projectiel het precies was, is onduidelijk. Op de Huisdijk in Montfoort is afgelopen nacht een bromfietser ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Vanwege de ernst van de situatie rukte de hulpdiensten massaal uit en werd er een traumahelikopter opgeroepen voor medische bijstand. Het slachtoffer is na de eerste zorg ter plaatse met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. De politie onderzoekt de exacte toedracht en bekijkt of er andere voertuigen bij betrokken waren. En 16 jonge eenwieleraars hebben dit weekend de Limburgse heuvels getrotseerd tijdens de Lage Landen eenwielertour. De deelnemers, van wie sommigen op wedstrijdniveau rijden, gingen de loodzware uitdaging aan om onder meer de Kouberg en de Keutenberg te bedwingen. Hoewel de heuvels voor flink wat zweetdruppels en wandelmomenten zorgden, wist de 19-jarige Belgische deelnemer de Kouberg zelfs 2 maal zonder te remmen te bedwingen. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Spelkansel en Shout to the Top bij Radio BNT. En daarvoor Michel Telo gedraaid, I Shoot the Pego. Hey, heb je meegespeeld vorige week? Hele gave Formule 1 actie hadden we bij Radio BNT. Tickets te winnen voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 van België komend weekend. Was leuk om te doen met veel luisteraars. Hebben Duncan en ik vorige week de Formule 1 quiz gespeeld. Vragen over de Formule 1. Mensen die zich hadden opgegeven via de social media van Radio BNT, de Instagram of de Facebookpagina. Al die quizwinnaars die kwamen dan in de hoge hoed terecht. De tombola afgelopen vrijdagmiddag bij Roger Schepers bij de BNT middagshow tussen 4 en 6. En daar kwam dan één naam uit. De naam van Remy van Loon. Hij gaat plus één naar de Formule 1 Spa-Francorchamps in België. Remy van harte met zijn bonuszoon vertelde hij erbij. Daar gaat hij het cadeau aan doen, ja. En of dat een vet cadeau is, dat dacht ik wel. Al onze socials in de gaten, Facebook en Instagram. Dan ben je als allereerste op de hoogte van nieuwe acties bij Radio BNT. En like die pagina's meteen even als je er toch bent.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan. Oh, oh,
0: oh. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat
8: een geld.
7: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking. En in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden. Maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
14: Met zomerse muziek van Owen Paul. Zometeen na Galantis, David Guetta.

Veel muziek klinkt extra lekker als het zonnetje schijnt. Geldt ook zeker voor deze van Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Op de BNT-werkdag, welkom op de maandagochtend. Klassieker uit de 80's van Owen Paul. En als je nou van 80's muziek houdt, dan moet je er vanavond zeker bij zijn. Het 80's Café is weer geopend op Radio BNT vanavond tussen 7 en 9. De allerbeste muziek uit de jaren 80 met Raoul. Zeker het luisteren waard. Vanavond dus tussen 7 en 9 het 80's Café hier bij BNT. Waar je zometeen de dame hoort die stiekem achter de rug om van haar ouders naar de muziekopleiding ging. Wie dat is en hoe dat precies zit hoor je zometeen. Nou, Frank Boeien, dit is Zwart-Wit op Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Level 42 bij Radio BNT en Lessons in Love. En daarvoor ook voor je gedraaid Cyril en Stumbling In. Waar nu de dame voor je klaar staat, die toen ze 16 was en haar middelbare schoolexamens dichterbij kwamen, één ding zeker wist. Ze wilde alleen nog maar muziek maken. Zonder dat haar ouders of school het wisten, zocht ze een creatieve muziekopleiding in Londen. Ze meldde zich stiekem aan. Haar ouders wisten van niets tot ze werd aangenomen. Ja, grappig genoeg stopte ze er niet veel later alweer mee, omdat ze via één viral TikTok-video meteen doorbrak. Sienna Spyro, je hoort er nu met Material Love.

0: Listen B and Save Me. Radio BNT weerupdate. Midden in een nieuwe hittegolf aangekomen ook vandaag. Tropisch warm met veel zon. Het wordt 28 tot 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In het Prins Hendrikpark in Den Bosch is gisteravond groot alarm geslagen na de vondst van een mogelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Een magneetvisser haalde het object uit een vijver, waarna de politie het park ruim afzette. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst kwamen ter plaatse voor onderzoek. Die EOD heeft het explosief uiteindelijk meegenomen om het elders veilig tot ontploffing te brengen. Wat voor projectiel het precies was, is onduidelijk. Op de Huisdijk in Montfoort is afgelopen nacht een bromfietser ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Vanwege de ernst van de situatie rukte de hulpdiensten massaal uit en werd er een traumahelikopter opgeroepen voor medische bijstand. Het slachtoffer is na de eerste zorg ter plaatse met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. De politie onderzoekt de exacte toedracht en bekijkt of er andere voertuigen bij betrokken waren. En 16 jonge eenwieleraars hebben dit weekend de Limburgse heuvels getrotseerd tijdens de Lage Landen eenwielertour. De deelnemers, van wie sommigen op wedstrijdniveau rijden, gingen de loodzware uitdaging aan om onder meer de Kouberg en de Keutenberg te bedwingen. Hoewel de heuvels voor flink wat zweetdruppels en wandelmomenten zorgden, wist de 19-jarige Belgische deelnemer de Kouberg zelfs tweemaal zonder te remmen te bedwingen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

beste hits en classics bij Radio BNT tijdens de BNT-werkdag. Aangenaam, ik ben Tim. Soul Sister hoorde je The Way to Your Heart. En daarvoor ook gedraaid The Weeknd en Blinding Lights. Welkom in weer een nieuwe hittegolf, zou ik bijna willen zeggen. Ja, het is extreem lang warm dit jaar. Hè. Het lijkt wel de zomer van de hittegolven te worden. Goed om op mensen om je heen dan wat extra te letten. Maar ook op de huisdieren hebben mijn vriendin en ik ook gedaan thuis. De konijnen in de keuken gezet. En dan is het toch wat aangenamer voor die dieren. 25 graden in plaats van buiten meer dan 30 graden. En los daarvan is het ook nog eens heel gezellig om lekker naar de konijnen te kunnen kijken en te kunnen zwaaien. Over dieren gesproken, Shakira nu bij Radio BNT. Dit is Sue.

0: Stargazing, Miles Smith tijdens de BNT-werkdag op Radio BNT. De beste hits en classics. Je werkdag vliegt extra snel voorbij als je hem op BNT laat staan. Kijk heel even om je heen. Kan die? Jawel toch. Ongegeneerd meezingen met de Spice Girls nu.
1: Ja!

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Even bollen. Iedereen.

0: getoonde prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
11: Je hebt de lunch weer bereikt met Bruno Mars voor je onderweg naar Anita Meijer. Dit is White.

Bruno Mars en I Just Might. Welkom bij Radio BNT. Aangenaam, ik ben Tim. Je hebt de maandagochtend weer overleefd. Hey, hoe is het daar? Zit je op dit moment op een leeg kantoor? Het goede nieuws is dan dat je waarschijnlijk later deze zomer of in het najaar nog aan de beurt bent. Nou ja, en je kunt het ook maar positief bekijken. Dit jaar hoef je niet ver weg voor de zon. Want die is om de hoek. Er schijnt zon genoeg hier, ook in Limburg en Brabant. Over zon gesproken, zometeen bij Radio BNT. De KC en Sunshine Band staat voor je klaar. En ook Niels Geuzebroek komt eraan. Nou,

Buiten schijnt de zon en op de radio ook met Casey en de Sunshine Band bij BNT. En give it up. Misschien heb je het wel voorbij zien komen op onze socials, de Facebook en de Instagram van Radio BNT. Sam Bergstein uit Bergen ter Blijt heeft zijn eerste officiële Nederlandse rally erop zitten. En BNT reed als sponsor met het logo op de wagen mee. Hoe vet is dat? Onze socials, Facebook en Instagram, moet je sowieso even liken. Dan ben je als eerste ook op de hoogte van nieuwe toffe winacties.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De pui werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4 uur vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif mangabee, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT met Pnau en Khalid en The Hard Way. Waar je zometeen de artiest hoort die bijna 3 jaar lang niet naar school kon vanwege mysterieuze hoest. Wie dat is en waar die hoest vandaan kwam, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Midden in een nieuwe hittegolf, ook vandaag tropisch met veel zon. Het wordt 28.

Meghan Trainor en All About That Bass. Ja, ze had het nummer ook net zo goed All About That Hoest kunnen noemen. Toen Meghan namelijk in de brugklas zat, toen begon ze ineens heel heftig te hoesten. Dat hield maar niet op. Het was zelfs zo ernstig dat ze bijna 3 jaar lang nauwelijks naar school kon. Pas veel later werd de boosdoener ontdekt. Er bleek een agressieve en verborgen schimmel op de campus van haar school te zitten, waar haar luchtwegen extreem heftig op reageerden. In die eenzame periode thuis stortte ze zich helemaal op het programma Garage Band en leerde ze zichzelf muziek produceren. Ja, dat heeft de vruchten dan weer wel afgeworpen. Dus die hoest 3 jaar lang dat ze bijna niet naar school kon, heeft er dan toch veel opgeleverd. Meghan Trainor bij Radio BNT op de maandagmiddag All About That Bass. Dua Lipa en Robbie Williams staan voor je klaar. Eerst even de voetjes van de vloer. De dansvloer mag gevuld worden. De Mavericks, dit is Dance the Night.

0: Robbie Williams, een rock DJ en daarvoor gedraaid Dua Lipa en Dance the Night. Radio BNT, waar muziek je raakt en waar je zometeen Duncan hoort tussen 1 en 4. Heel veel plezier. Ook de Doobie Brothers komen eraan naar Vice. Dit is Know You Better.
1: I know what you're doing when you flip your hair like that. Body language so fluent.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
3: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. En gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markenshouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Ja, goedemiddag. Gezend met de beste hits en classics in je middag. Ed Sheeran en Martin Garrix, hoor je zo. En eerst, toontje lager. Zomer.

moet de mooiste dag van je leven zijn, toch? Trouwen, als je dat doet. Misschien heb je dat al gedaan en was het prachtig. Misschien zou je dat eigenlijk nog wel een keer over willen doen. En denk je daar ook bij, misschien wil ik dan ook andere invulling voor de muziek die ik had. Misschien had ik een berichtje moeten sturen naar gewoon een wereldartiest met de vraag, joh, kom jij spelen op mijn bruiloft? Dat klinkt kansloos, dat is het zeker niet, want dat deed de broer van de bruid van een bepaald bruidspaar. Die heeft gewoon een berichtje gestuurd naar Ed Sheeran en Martin Garrix. En voilà, ja hoor, wij komen wel. En daar stonden ze 2 weken geleden ineens midden op een onbekende bruiloft. Joh, Ed Sheeran en Martin Garrix, repeat it. Het is de BNT-werkdag. Duncan hier.

Money Money op Radio BNT met Michael Bublé. Daarvoor It's a Beautiful Day en Madonna, Give It To Me. Het is de BNT-werkdag. Mijn naam is Duncan. Ik heb lekker veel muziek in de middag voor je. Praat je even bij over wat je vandaag kunt verwachten. Zo doet de rechtbank uitspraken in de zaak tegen Gaute W. Het was een jeugdvriend van Ridwan Taghi. Is vanochtend gebeurd, die uitspraak. De Europese Commissie presenteerde advies over hoe kinderen en jongeren op sociale media beter beschermd kunnen worden. De astronauten van NASA's Artemis 2-missie, die dit jaar om de maan vlogen, zijn bij een persconferentie in Noordwijk om over hun missie te vertellen. Verder zijn er wat EU-ministers van Buitenlandse Zaken die in Brussel gaan vergaderen over maatregelen tegen de import van producten vanuit illegale Israëlische nederzettingen. Hele mond vol. En in Parijs komen de leiders van tientallen bondgenoten van Oekraïne bijeen voor overleg. Daar is ook premier Rob Jette bij. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk ook hier voor heel Limburg en Brabant. En stiekem ook daarbuiten Radio BNT met de beste hits en classics. De BNT-werkdag met George Michael zometeen na Rondé.

0: George Michael, Freedom. Het is 13 juli, flinke dag in de popgeschiedenis. Ook voor George Michael. Hij stond daar 41 jaar geleden. Het was een popgeschiedenis in wording. Het was het concert van Live Aid. Vandaag 41 jaar geleden. 1,5 miljard mensen keken naar onder andere Phil Collins, David Bowie en deze George Michael. Freedom 90 hoorde je op Radio BNT. Al waar ik je zo meteen bijpraten over het laatste nieuws uit de regio. Ook Donald's Blue is onderweg, dat hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer in Limburg en Brabant. Iemand warmte besteld? 31 graden vandaag maximaal, zonnig zomerweer. Overdag morgen wordt het ook zonnig, er zijn stapelwolken. En dan wordt het nog ietsje warmer, morgen 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De paai werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4 uur vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif Manga Bay, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en

vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio met Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En Vescar van Jonas Blue hoorde je. Radio BNT. Het is BNT, de vakantie is begonnen, hè, afgelopen vrijdag. Voor velen, misschien ben je ook wel meteen het land ontvlucht. Over de Route du Soleil richting Frankrijk. Of heb je andere vakantieplannen dit jaar? Hoe dan ook, Radio BNT is dichtbij je. Je kunt ons gewoon overal meenemen, hè, op vakantie. Via radiobnt.nl. Mis je niks van de beste hits en classics van Black Eyed Peas zometeen. En dit is Alex Warren, Fever Dream.

Radio BNT, stond je er vanochtend in de grote file voor bijna anderhalf uur vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Het gebeurde voor de Martinus-Nijhofbrug bij Zaltbommel. Rond 6:30 een ongeluk. Rond 7:00 werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven.

0: Summer in Euphoria op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Man in the Mirror hoorde je ook van Michael Jackson en Jonas Brothers met X kwam voorbij. Doe je mee met de nieuwe opgave in de vertaalvraag? Ik zoek titel en artiest bij een vertaalde songtekst. Dit is de opgave van vandaag. Maar nu ben ik weer helemaal op de goede weg en ik kijk nooit meer achterom. Ja, ik ben weer helemaal goed bezig. Daar kun je op rekenen. Dat is de vertaling. Hij is best lastig vandaag. Je zou kunnen denken dat hij uit een film komt, maar dat is niet zo. Met dat tipje kun je aan de slag. Ik zoek titel en artiest in de vertaalvraag. Draai de track zo meteen naar Ik spaar geen centen. Dit is Macht Hoogkamer.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En de shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
13: Daar zaten we in, dit was de opgave, maar nu ben ik weer helemaal op de goede weg en ik kijk nooit meer achterom. Ja, ik ben weer helemaal goed bezig, daar kun je op rekenen. Het is niet uit de film Breakfast Club, maar zo heet de artiest wel.
1: Duncan
13: Vreus. En Rob wist dat goed te raden via radiobnt.nl. Het goede antwoord in de vertaalvraag, right on track.

Everything I Own, Boy George op Radio BNT. Lekker even onthaasten op deze warme maandag. Maximaal 31 graden is het in Brabant en Limburg. En als iemand nog aan mij gaat vragen waarom ik witte steunkousen aan heb, dat is niet zo, het wordt gewoon niet bruin. Ah, ik kan mijn best doen, smeer je lekker in en ga die zon in met Spitter zometeen. En Becky G is hier, Aranka op...

0: Payphone.
1: Maroon 5, Payphone en Spinner Holly Groovejet op Radio BNT. Even kijken naar het weer in Limburg en Brabant. Dat is lekker, hè? Maximaal 31 graden. Zonnig zomerweer. Morgen is dat niet anders dan nog een paar graden warmer. Maximaal 33 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De pui werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4 uur vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif mangabee, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

onderweg na je zomervakantie, wellicht wel een holiday in Spain. Leek even gevaarlijk te worden, hè, met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Inmiddels zijn de meeste bosbranden onder controle en geven geen hinder voor vakantiegangers en vakantieverkeer. Die bosbranden in het zuiden van Spanje, ten westen van de stad Almeria, die zijn zondagmiddag onder controle, dus gisteren weer. Geven ook weer de mensen mochten weer terug naar huis. Komt dus goed met Holiday in Spain, Yo, The Counting Crows en Bluffen op Radio BNT. Duran Duran kwam voorbij en ook nog Taylor Swift op het radiostation. Dat je ook lekker mee kan nemen in de koffer op vakantie. Je ontvangt ons de hele zomer lang via radiobnt.nl. Of lekker tegen

I'm Blue, uit van 65 uit de 90's op Radio BNT. Het station dat je aan hebt staan en waar je vorige week tickets won voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Dank voor het meedoen met de vele Formule 1-quizzen die we hebben gedaan. Afgelopen vrijdag hoorde je bij Roger in de middagshow wie heeft gewonnen. Remy was de gelukkige en hij mag onderweg naar Spa-Francorchamps. Welkom de BNT Werkdag met Sommieu. Zometeen als City hoor je eerst met Carly Rae Jepsen en Good Time.

0: Al City, Carly Rae Jepsen en Good Time op Radio BNT. Het is je maandagmiddag, het is 13 juli vandaag en we gaan hem zo meteen weer doen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik geef de radio zo meteen weer uit handen. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. Zo aan het einde van de werkdag, richting het einde van de werkdag, is het toch wel lekker de laatste energie eruit pompen. En waar krijg je in muzikaal dan energie van? Waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien op Radio BNT? Waar heb je zin in? Je mag het doorsturen via radiobnt.nl. Laat maar weten wat jij zo meteen wil horen.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoor. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Freus. Present met zometeen een nieuwe ronde takeover. De radio wordt 20 minuten lang van jou zometeen. Eerst hoor je Keen. Zomer.

0: Is dit lekker of is dit lekker? Mellef met Jonas Blue en Edge of Desire op Radio BNT. Heb je radiobnt.nl al op je telefoon gezocht? Ja?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je hebt hem namelijk nodig als je mee wilt doen met de Takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou. Dat doen we elke werkdag rond 2:50. Dan wordt de radio 20 minuten lang van jou en mag je aanvragen wat je wil. Waar heb je zin in op deze zonnige maandag? Wat kan ik voor je draaien om je maandag iets makkelijker te maken? Zo de eerste werkdag weer van de week, hè? Of heb je stiekem al vakantie? Dat kan ook. Dan zijn je vakantieplaatjes ook welkom via radiobnt.nl. Ik kreeg al een berichtje van onder andere Marco. Gewoon een heerlijke klassieker volgen tijdens het rittenrijden. Zo noemt hij dat, Marco. Hij vraagt om deze van Billy Ocean, Lover Boy.
1: Dit is de Radio BNT

0: Radio BNT werd ook netjes aangevraagd in de Radio BNT Takeover door Rob. Die vroeg hem om de pure 90s nostalgie. En Nicky die vroeg om Camila Cabello, die hoorde je ook. Don't go yet. Meteen zin in de vakantie van dit nummer. Ja, dat snap ik. Ik wens je een fijne vakantie, Nicky. En een fijne werkdag als je nog aan het werk bent. Kan ik je werkdag verlichten door iets voor je te draaien in de Radio BNT Takeover? Laat maar weten.
1: Voel de zomer.
0: Zo vroeg Anouk al om deze van Suzanne en Freek en Claude Vassie

Susanne Freek en Claude Vassie Gama werd aangevraagd door Anouk. Deze dan weer door Sven voor het kantoor in Roosendaal. Echt een tijdloze track dit. We luisteren hier gezellig met z'n allen mee. Groetjes van Sven. Voor de takeover, Police Message in a

0: Mijn vader was en is nog steeds een groot Police-fan. Dus ik ben opgegroeid met alles van de Police. Echt alle albumtracks. Die kwamen altijd in de auto voorbij. Dat zeg ik een beetje geïrriteerd, maar niets is minder waar. Want wat een goede muziek maakte zij, hè. En fijn ook dat Sven hem aanvraagde in de Radio BNT Takeover. Police Message in the Bottle op Radio BNT. Dit was hem ook meteen, de Radio BNT Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde rond 3:10 op de radio. Zometeen al David Guetta en Sia voor je. Ook het regionieuws komt eraan. En eerst even kijken naar het weer. Zomers en zon, 31 graden. Morgen ook zomers en zon en dan iets warmer, 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De paai werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4 uur vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergrond

via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif Mangabe, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

zomervakanties aan. En Lost Frequencies heeft een nieuwe track uit. Je hoorde hem. Live It All. Soundclub kwam voorbij. En David Guetta met Sia in Titanium. Alvast denkend aan die vakantiebestemming als je nog even aan het werk bent. Succes met je werk en de beste hits en classics op BNT om je er doorheen te slepen. Met Sam Veld zometeen na Eric Clapton.

Home is where the heart is. Ik hoop dat dat dan in Brabant is voor Sam Veld. Al woont hij er niet meer. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam. Je hoorde hem Far Away From Home, toepasselijk. In Amsterdam zelf wonen natuurlijk ook flink wat DJ's. Wat dacht je bijvoorbeeld van Chris Cross Amsterdam? Hij zit gewoon Amsterdam al in de naam. Ze hebben een nieuwe track uit en die hoorde je vanochtend al bij Erik in de ochtendshow My Oh My. Samen met Willy William. Klaar om je zo meteen nog een keer horen na Donna Summer. I Feel Love.

0: love you, baby.
1: Oh, wat een heerlijke track. De nieuwe zomerse track van Chris Cross Amsterdam met Willy William en Louisa Sonza. Dat is de vrouw die je hoort zingen. My Oh My hoorde je op Radio BNT. De BNT-werkdag die plaatsmaakt zometeen voor de middagshow. Onderweg naar huis na vieren met onder andere Samber en Tracy Ullman op de playlist bij Roger Schepers. Je hoort hem zometeen met de middagshow na vieren op Radio BNT. Ik wens je nog een mooie maandag.

0: Noordzee.
1: De zomer is aan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Radio reclame duur. Niet bij Radio BNT.
3: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brand weer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Tanguy, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ah, je krijgt toch energie van die plaat, vrienden? Dat is toch heerlijk? 1983 was het. Tracy Ullman en Breakaway openen de middagshow voor vandaag. Het is maandag, juli nummer 13, 2026. En de middagshow is zojuist begonnen via Radio BNT in heel Limburg en Brabant. En wereldwijd natuurlijk via Radio BNT.nl. Limburg en Brabant op DAB+. En welkom, leuk. Hey, hoe was je weekend? Was het lekker? Ja, het was natuurlijk weer een beetje aan de korte kant. Ik heb dat zelf ook wel ervaren dat het aan de korte kant was. Maar wat was het mooi. En dan is het nog steeds max ruim 30 graden in het zuiden van Nederland. En ook best druk op de weg. Annemieke Boshaart die vertelde daarover. Zij is bij de ANWB aangesloten. Ze zit ook in de hal. Gaat je straks bijpraten hierover. En ja, deze middagshow, we hebben er weer zin in. De nieuwe week ligt nog vers voor ons, vrienden. Oh, en de BNT-werkdag is dan een klein beetje voorbij, hè? Met Tim tussen 10 en 1, Duncan tussen 1 en 4. Dus de middagshow is begonnen. We kunnen langzamerhand aan de afronding gaan beginnen. Het hitteplan is van kracht sinds afgelopen zaterdag in het zuiden, midden en oosten van Nederland. En ja, er zijn natuurlijk alweer hier en daar wat records gesneuveld. De hele week blijft het zo vanaf vrijdag. Dan kunnen we hier en daar een regen- en onweersbuitje verwachten. Ja, en ik snap met deze hoge temperaturen dat dat ook wel aan de orde van de dag is. Want ja, dat kan bijna niet anders, vrienden. Dat kan bijna niet anders. We hebben straks het maximaal genieten. Lekker lang luisteren.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200

0: Zijn we er nog? We zijn er nog. Ja, ik denk, laat er even rustig uitpraten. Want dat moet je bij dames doen, hè, tegenwoordig. Ja, dat mannen zullen dat ook steeds meer eisen. Maar de dames zijn er wel gebrand op. Laat me nou eens uitpraten. Je bent er weer in aan het vullen. Nou, dat wilde ik niet. Dus vandaar even Yes and Ariana Grande op Radio BNT. En Yes and, dat zoveel betekent als ja en... Dat denk ik tenminste dat het dat betekent. Since You've Been Gone, Kelly Clarkson. En daarvoor hoorde je My Body Isn't Ready. Summer, nieuwe single en weer een hitte. Is niet te geloven, alles wat die man aanraakt, dat verandert in goud. Vrienden, het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Doen we met Bonnie Tyler, vorige week overleed ze. En ik heb twee liedjes voor je. Dat zijn beide best wel lange platen. Welke van die twee wil je horen? A, Total Eclipse of the Heart. Of B, Making Love Out of Nothing at All. Die duren allebei ruim 5 minuten, dus aan jou de taak om ons te laten weten wat je graag zou willen horen zo dadelijk in het kader van Maximaal Genieten. Total Eclipse of the Heart of Making Love Out of Nothing at All. Laten we het makkelijk maken voor je. Wil je Total Eclipse of the Heart, dan heb je het woord total naar radiobnt.nl. Wil je Making Love Out of Nothing at All, dan heb je making naar radiobnt.nl. Of total appen naar radiobnt.nl of making appen naar radiobnt.nl. En welke Bonnie Tyler we zo dadelijk op de radio horen, dat lot ligt in jouw handen. Jij bepaalt! Hoe vet is dat? Het was een lekker muziekweekend bij BNT. Maar het was misschien ook gewoon een lekker warm weekend bij jou thuis achterom in de achtertuin. Ben je misschien naar het WMC geweest? Het eerste weekend in Kerkrade van het Wereldmuziekconcours in de Klankstad Kerkrade. Dat is een feit. Daar gebeurde van alles. Daar gaat nog veel meer gebeuren. Tonka gaat optreden. Wiels in Spitze.
1: Wat?
0: Wiels in Spitze. Die gaan daar ook optreden. Dus daar komt nog heel veel moois langs. En uiteraard was er ook North Sea Jazz. Dat gebeurde in Rotterdam. Dus daar waren goede optredens van Nile Rodgers, Sienna Spyro... en niet te vergeten de legendarische legend John Legend. Dus misschien ben je er wel geweest. Dan hoop ik dat je het erg leuk gehad hebt daar. En dat je lekker geamuseerd hebt. Het was warm, dus WK voetbal gaat natuurlijk ook gewoon door. Hè? Dus weten we ook hoe die vlag erbij hangt. Wat wordt die finale, jongens? Wordt het Frankrijk-Argentinië? Wat gaat het worden? Zet er maar wat op. Ik vind het prima. Eens even kijken. De Tour de France natuurlijk ook in volle gang. Gisteren Mathieu van der Poel die daar even een etappe wist te winnen. Hoe vet is dat, zeg? Fantastisch. Goed gedaan. En we zijn onderweg naar de Champs-Élysées. Waar het uiteraard allemaal gaat eindigen straks. Zover is het nog niet. Voorlopig liggen we nog lekker op Tour in de koers. Of zeg ik op koers in de Tour. Wat jij wil. De Tour is in ieder geval in volle gang. BNT ook in volle gang. Vanavond de beste ethisch op de radio bij Raoul Moreau. En het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. En dat is namelijk het Radio BNT Ethisch Café. Vanavond tussen 7 en 9 op de radio. Nou, dat is lekker.
2: Crochet Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En hier is het tot 6 uur. Ik zeg, we gaan het glas heffen, joh. Het is zover. Klaar met je werkdag? Biertje? Of een spaatje rood?

0: Einde, wat een lekker liedje. Sofia van Alvaro Soler op Radio BNT. En proosten ervoor met Guus Meeuwers. Waarom ook niet? Er moet veel meer geproost worden. Het leven moet je vieren, vrienden. Wat wordt het? Making Love Out of Nothing at All of Total Eclipse of the Heart? Welke Bonnie Tyler wil je horen? Even Total appen naar radiobnt.nl of Making Love. Gewoon Making appen naar radiobnt.nl. Dus of Making Love Out of Nothing at All uit de jaren 90 van Bonnie Tyler of Total Eclipse of the Heart uit de jaren 80. Welke maximaal genieten, lekker lang luisteren wil je horen? Je kunt nog een paar minuten appen. Making appen naar radiobnt.nl of Total appen naar radiobnt.nl. Dan hoor je hem binnen enkele ogenblikken op de radio. Het is 1:55. We kijken even naar het weer. Ja, vrienden, het is tropisch warm. Ik kan er niet meer over vertellen eigenlijk. Ruim 30 graden in het zuiden van Nederland. En dat gaat ook vanavond gewoon nog lekker lang zo blijven. Temperaturen dalen vannacht naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Ook dan weer max 32 graden in het zuiden. En komende vrijdag wordt er pas regen of onweer verwacht. En zoals eerder gezegd, dat lijkt me ook redelijk logisch als deze temperaturen zo hoog zijn. Qua temperaturen wordt de topdag komende donderdag verwacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De paai werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4:00 vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif Manga Bay, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeers.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.

0: Nou, haar probleem is dus dat ze zo'n heese stem heeft. Ze heeft krommeltjes op haar stembanden gehad, al heel vroeg. En moest toen van de dokter rustig blijven. Niet praten, niet te veel kabaal. En daar heeft ze zich absoluut niet aan gehouden. En dat resulteerde in hetgeen je de afgelopen ruim 5 minuten hoorde op de radio. Ze is ook kenmerkend door haar heese stem natuurlijk. Maar het is ook een mooie stem natuurlijk. Hè? Helaas is ze niet meer onder ons. Ze overleed afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd nadat ze in coma heeft gelegen. En daar zou ze uit ontwaken, maar dat is allemaal niet goed afgelopen. Dus helaas is zij afgelopen woensdag overleden. Bonnie Tyler en deze stemmen kwamen binnen voor Total Eclipse of the Heart. Daar kregen we veel appjes over, dus dank je wel daarvoor. En ja, dat is natuurlijk ook de classic It's a Heartache. Holding Out for a Hero is er natuurlijk ook eentje. En ze heeft ooit zelfs een duet met Shaken Stevens gemaakt. A Rockin' Good Way. Bonnie Tyler, 75, veel te jong, veel te jong. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Voor meer lange liedjes die van zichzelf al lang zijn of 12 inches, verwijs ik je naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Ga maar eens even naar die playlist op Spotify en daar staan echt juweeltjes tussen. Misschien kan je dat ook wel inspireren. Morgen nieuw, maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma, laten we weer kiezen uit 2 liedjes. En welke ga je dan willen horen qua lange uitvoering? Nou ja, goed, dat doen we morgen. Het is voorlopig gewoon lekker keihard maandag. 16:55, we kregen van het weekend een appje trouwens van iemand die reed naar Baren, waar Radio BNT kraakhelder te ontvangen is. Kijk, hoe vet is dat? In heel Limburg en Brabant via DB+. En verder buiten, zou ik dat eigenlijk willen zeggen. En dat willen we. We willen lekker uit die speakers knallen, vrienden. Dus dat is eigenlijk wat we nodig hebben met z'n allen. Dat is wat Radio BNT moet doen en hebben.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En de kroeg is open. We hebben al geproost met Guus. Dus we kunnen gewoon lekker door wat mij betreft. Rutger van Barneveld scoort naar Helena. Helena. Helena. Zijn eerste echte dikke vette hit all over Nederland. En we schreeuwen het en blaren het allemaal mee. Dus woelen zomer.

En met de Seal onder zijn arm verdween die, want dat was de stem die je wel hoorde op de radio natuurlijk. Eddie van Seal. Adamski en Killer 1991. Het is 13 minuten voor 5, de middagshow op Radio BNT. Als je net de radio aanzet en je denkt, goh, wat een leuke zender. Ja, dat zijn wij. Wees alsjeblieft ambassadeur van BNT. Maak een beetje reclame voor ons. Misschien ga je vanavond nog padellen of zo, of iets leuks doen. Nou, dan proberen elkaar even te ontmoeten en heb het even over BNT. Als je nou denkt, wat moet ik het dan met mijn sportvrienden, alias collega's over hebben? Heb het even over Radio BNT. Vinden wij alleen maar leuk. En zeg ook dat je daar leuke prijzen kunt winnen. Ze geven zelfs prijzen weg voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Remy van Loon die won dat afgelopen vrijdag. En die gaat daar komend weekend met Bjorn gaat hij daar naartoe. En dat wordt alleen maar leuk daar in België. Parkeren, alles geregeld. Echt top. Dus dat is wat Radio BNT onder andere allemaal doet, vrienden. Ja, en dat vinden we leuk. Dus volg ons via de socials. Eventjes op volgen drukken bij Instagram, Facebook. Vinden we leuk. Hoe meer volgers, hoe liever. En uiteraard doen we het uiteindelijk allemaal voor jullie. Maar ook samen met jullie. Hè. Het is een interactief radiostation. En ik hoorde zojuist over een kapotte vrachtwagen bij Kelper Oler. Dat zal niet die truck zijn die in de wei daar staat met die grote reclame van Radio BNT erop, toch? Want die staat daar ook. Dus als je daar pech hebt, sterkte daar. En laat je informeren ook via BNT. Hè, want we houden je ook qua verkeersinformatie gewoon op de hoogte. We hebben nauwe lijntjes met De Haag, met de ANWB. Dus je hoort straks van Annemieke Bosgaard wel weer hoe de actuele situatie is. De BNT middagshow, vrienden, tot een uurtje of 6. En ik heb er zin in, Maar jij ook, volgens mij. Want ik zie de appjes binnenkomen. Dat is alleen maar leuk om dat allemaal te horen. Hij zat vroeger bij de Prophets, deze

Op Radio BNT, Stevie Winwood daarvoor met Valerie. En dat was die Steve Winwood die bij The Prophet zat. En die eigenlijk daarna gewoon met While You See A Chance, Take It, and Higher Love, een hit scoorde en gewoon hele goede liedjes heeft gemaakt. Vrienden, dit immens fijne Radio 5. Om bestaande twee episoden heet de Radio BNT Middagshow. Spreek je zo aan de andere kant van 5 uur voor deel 2. Shell Cole en All I Wanna Do...

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting. Dat is One.
2: Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttrekker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, ze waren met z'n zesjes, want toen begon het eigenlijk allemaal, hè, met dit liedje. Ria Briefjes was nog niet overleden en toen was het helemaal aan het begin. Radio was natuurlijk die dikke vette hit, maar dit was de eerste single destijds. Tell It All About Boys, de Dolly Dots op Radio BNT. En ze gaan weer toeren als in de theaters in. Hè. Volgend jaar dan kun je dat zien. Er is een première geweest een paar weken geleden. Een week of 6-7 geleden. Maar volgend jaar zijn ze weer in alle theaters te zien. De Dolly Dots met z'n vijven dan weliswaar. Maar het leeft gewoon nog steeds. Is toch fijn? Is toch fantastisch? Het is 6:05, deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag. Maandagmiddag is het om precies te zijn, juli nummer 13. Het is 2026. En straks hebben we het eventjes over de podcast. Er is geen nieuwe podcast, maar ik ga er wel eventjes wat aandacht voor vragen. En jij daar aan de andere kant van de radio. Radio BNT, de Limburg en Brabant via DAB+. En verder buiten overigens en wereldwijd via radiobnt.nl. Als jij ons nodig hebt, om welke reden dan ook. Misschien wil je een liedje aanvragen of wil je iets delen. Wil je iets kwijt, heb je iets moois meegemaakt van het weekend. Of van je denkt, nou, ik vind dat de hele mensheid dat moet weten. Kom maar door via radiobnt.nl en volg ons via Instagram en Facebook. Het is leuk als je dat aanklikt, dat je ons volgt. Wij hebben meer volgers. Jij hebt leuke social media erbij en er gebeuren hele leuke dingen. Je ziet daar hele leuke filmpjes, je ziet daar prijswinnaars, et cetera, et cetera, et cetera. En als je een ondernemer bent en je denkt bij jezelf, goh, ik wil mijn naam ook heel graag op Radio BNT horen. Dat kan voor weinig. Ja. Dus ook adverteren kan daar. Dat was leuk. Ja, radiobnt.nl. Check die website en alles komt vanzelf helemaal goed. Ja, het is maandagmiddag. Het is 32 graden en ik ga het licht uitdoen, jongens.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

heerlijk. De winnaar van de Verraders, het meest recente seizoen. En hij deed het heel erg goed. We dachten in het begin toen iedereen kwam van, oh, wat gaat dat allemaal worden? Nou ja, heeft het gewoon gewonnen. Heeft hij goed geflikt. Zoet, zout, zuur, Robert van Hemert op Radio BNT, waar het 13 over 5 is geworden. Vrienden, leuk dat je luistert naar de middagshow. Het is 13 juli 2026. Wat gaat het allemaal snel? De bouwvak is nog een paar weken van ons verwijderd. En dit is de officiële allereerste vakantiedag van het zuiden van Nederland. Afgelopen vrijdag gingen daar de schoolvakanties in. Heel veel mensen die de kids natuurlijk, de scholieren, die hun diploma's hebben opgehaald de afgelopen dagen. En die geslaagd zijn natuurlijk. En dan zijn er ook die natuurlijk die hun rapport moeten ophalen, die gewoon over zijn. En dan heb je natuurlijk ook de zittenblijvers. En dat is natuurlijk heftig. Dat is heel vervelend dat je nog een jaar over moet doen. Als je aan het dubleren bent, dan wens ik je veel succes het komend jaar. En dat kan een makkelijk jaar worden. En dan denk je bij jezelf misschien, oh, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan kan ik er lekker met de pet heen gooien. Zou ik niet doen. Zou ik niet doen, want dat kan natuurlijk voor daarna weer problemen opleveren. Hè? Maar in ieder geval, voorlopig is het vakantie. Daar moeten we met z'n allen denk ik lekker van genieten. De weergoden die zijn ons goed gezind. Want ja, tropische temperaturen de hele week nog. Sinds afgelopen zaterdag geldt eigenlijk nog steeds een klein beetje het hitteplan. Hè? En donderdag wordt de warmste dag. Vanaf vrijdag dan is er kans op onweer en regen. Omdat we deze week natuurlijk ook temperaturen blijven houden van 2, 33 graden. En dat kan ook nog verder naar boven gaan. Houdt ook een beetje de luchtvochtigheid goed in de gaten. Want die is redelijk hoog. En 's middags tussen 12 en 3, 4 uur, zeg maar. Dan verbrand je heel snel. Dus ja, Jan Smeets van Pinkpop ooit, die leerde ons blijven smeren, goed drinken, smeren. Ja, dat was wat Jan zei. Dus daar moeten we ons met z'n allen denk ik ook maar aan houden. Want ja, anders kan het niet, hè. En een ventilator. Een ventilator, wou ik zeggen. Een ventilator. De klemtoon moet je anders leggen. Of zeg. Het is geen ventilator, het is een ventilator. Ja, dan heb je natuurlijk altijd nog die ventilator is. Ja, die moet dan maar gewoon eens leren op tijd komen. Hè, wat een onzin weer. Is geen overbodige luxe meer in huis, een ventilator. Heel veel mensen die denken, ah, ik hoef geen ventilator, niet nodig. Maar vrienden, deze temperaturen, dat blijven langer en vaker houden. Dus het is absoluut geen overbodige luxe om zo'n apparaatje in huis te halen. Dus ik ga nu niet mensen aansporen, ga een goed eens naar mijn ventilator kopen. Maar als je denkt, goh, ik heb er eentje nodig, is het geen overbodige luxe meer. Dat is het ding wat zeker is. Als je net thuis bent van een lange dag werken, steek die barbecue aan, houd het lekker makkelijk. Moet je daarentegen nog gaan werken, dan wens ik je een hele goede dienst. Robert Cray. I can hear the-

0: Schepers.
1: Ah, dan klopt het allemaal weer. Nee, dan heb ik het helemaal goed begrepen. The Backstreet Boys, we've got it going on. Vrienden, dat was de eerste kennismaking. En ze gaan ja, opnieuw toeren. De Backstreet Boys zijn eigenlijk nooit gestopt met, met boeren. Jee, wat is er aan de hand? Ze zijn nooit gestopt met toeren. Ze treden eigenlijk nog steeds op, de Backstreet Boys, voor zover mogelijk. Maar er is nu ook een tribute. Hè? In Nederland is een tribute band rondom de Backstreet Boys ontstaan met Charlie Luske in de gelederen. Daar ben ik even kwijt hoe het ook weer heet. Ik heb het vorige week ergens gehoord. De Street Boys. De Nep Street Boys of zoiets. Ja, en die Charlie Luske die kan best wel aardig zingen. Ze zijn natuurlijk wat goedkoper te boeken dan de Backstreet Boys. Dat is natuurlijk ook waar. Maar ja, ze gaan op tour. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dat gaat nog lachen worden, denk ik. De Robert Cray Band draaiden we ervoor uit het album The Strong Persuader. Dat is net als Poco. Ik draaide Call It Love vorige week. Die kwamen eind jaren 80 ineens met Call It Love. En ik leerde ze toen pas kennen eigenlijk. Terwijl ze in de jaren 70 al heel veel muziek gemaakt hebben, de vrienden van Poco. En met Robert Cray was dat eigenlijk net zo. In 87 kwam Strong Persuader uit met Right Next Door als eerste single. Die hoorde je. En toen dacht ik, Robert Cray, nooit van gehoord. Man maakt al sinds jaar en dag muziek. Treedt ook nog steeds her en der op. Maakte duetten met onder andere Tina Turner op haar live album Tina Live in Europe. Daar deed hij mee. En ja, het is een bluesgigant, die Robert Cray. En leuk om deze classic even te draaien op de radio. Het is de middagshow, vrienden. Radio BNT. Als je de radio net aanzet, heet ik je van harte welkom. Goedemiddag. Had ik al gezegd hoe het radiostation heet ook alweer? Anna Vriet, Ben, Bjorn en Agneta. Agneta, het beste exportproduct uit Zweden. En ze wonnen natuurlijk de Eurovision Song Contest in 1974 met Waterloo. Maar scoren nog vele hits daarna, waaronder deze. SOS.

0: we de hele dag hier op Radio BNT. Ja, weet je, daar worden we voor betaald zelfs. Afgelopen vrijdag overigens kwam een nieuwe single uit. SOS van ABBA hoorde je daarvoor. Het is 6:01. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de Radio BNT middagshow. We kijken even naar het weer. Maximaal 32 graden in het zuiden van Nederland. Vannacht blijft het nog lang warm. Vanavond blijft de zon in ieder geval schijnen. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Gaatje erbij. 33 graden. Warmste dag komende donderdag. En vanaf vrijdag wordt er regen en onweer verwacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De paai werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4:00 vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif Manga Bay, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent

0: hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNP.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Ja, ik kan me nog herinneren, toen dit liedje uit was, dat was in 1981, kwam Muscles daarna uit. Een liedje echt waar je spierballen voor nodig hebt om daarna te luisteren. Maar wel een vette plaat ook trouwens. Misschien een keertje doen. Oh, rustig. Komt allemaal goed. Verkeerd knopje. Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Oud liedje natuurlijk uit de jaren 60 eigenlijk al. En zij vertolkte dat heel goed tot een dikke vette nummer 1 hit. Dat werd het in 81. Maar Muscles moet je zeker ook eens even luisteren. Mirror Mirror is ook lekker. Staat op datzelfde album overigens. Eens even kijken. Daarvoor Snoop Doggy Dogg. S-N-W-P-D-O-G. En je hoorde Drop It Like It's Hard van Snoop Dogg. Samen met Pharrell Williams. Die natuurlijk volgens mij alle liedjes van Snoop Dogg produceerde. Ik kan me herinneren dat hij ooit een keer moest optreden in een club in Kerkrade. En dat hij uren later kwam. Mensen hadden daar vet voor betaald om daarbij aanwezig te mogen zien en mogen zijn. Oh, Snoop Dogg gaan we eindelijk live zien. Nou, en hij is wel nog gekomen. Heeft toen volgens mij een kwartier of 20 minuten opgetreden en was ook weer weg. Ja, het kan af en toe raar lopen met de celebs.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. We staan er 110 online. Op dit moment is even vakantie, even rust. Maar als je denkt van, goh, ik ga op vakantie, neem wat podcastjes mee. Dat kan natuurlijk. Hè. Je kunt de podcast volgen, zou ik leuk vinden. Krijg ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen sociale netwerk. Dat vinden wij alleen maar leuk. Ja, daar houden we van. Dat vinden we helemaal prima. Dus ja, doe je ding. We vinden het leuk als die podcast gewoon een sneeuwbaleffect wordt, zeg maar.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Shawn Mendes is iemand die eigenlijk best leuke liedjes maakt. Samen met Camila Cabello, waar hij ook een relatie mee heeft gehad, heeft hij Señorita de hitparades ingezongen. Werd in nummer 1 het volgens mij. En dit is er eentje die daarna kwam. Treat You Better nu op BNT. I

Love Not War. Draaiden we van Jason Derulo samen met Doenka. En de Tampa Beat staat er tussen haakjes achter. Wat een dikke hit was dat. No Matter What van Boyzone was er ook een in 97. Het is 6 voor 6. Dubbele tijdmelding op de radio. Vrienden, dit was langzamerhand de middagshow van vandaag. Dank voor het luisteren. Het was maar wederom in waar genoeg. Als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl. Appen mag. Je kunt ons ook volgen via de socials. Instagram, Facebook. Lekker doen. Ik vind het alleen maar leuk om meer volgers te krijgen. Vanavond is er 7 en 9 het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moro. Tussen 7 en 9 uur hoor je louter en alleen ethisch met een bekende celeb aan. Die zit aan een stamgast, zeg maar, die er ook is. Maar welke stamgast is dat? Dat kun jij raden aan de hand van hints. Vanavond luisteren tussen 7 en 9 naar het Radio BNT Ethisch Café op Radio BNT. Ik wens je een fijne maandagavond. Het wordt warm, of blijft warm. 32 graden. Temperatuur gaat langzamerhand wel een klein beetje naar beneden. Maar de zon, vrienden, de zon blijft schijnen. Of je wil of niet, blijft die zon schijnen. We gaan er gewoon nog eentje doen. Nog eentje. De allerlaatste. En daar hoor je hem uiteraard. Om vast in de stemming te komen, doen we er eentje uit de 80's. Ik had het er straks al over Shakin' Stevens. Hij heeft met Bonnie Tyler ooit de Rockin' Good Ray samengezongen. Dit deed hij alleen. You drive me crazy.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen. Waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Jaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 23-jarige automobiliste uit Eindhoven is afgelopen nacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De klap veroorzaakte een enorme ravage. De paai werd volledig vernield en de auto kwam midden in de zaak tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd, maar een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van alcohol of drugsgebruik. Op de Mechelse Heide in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen heeft afgelopen nacht een natuurbrand gewoed. Zo'n 6,5 hectare natuur ging in vlammen op. De brandweer moest een drone inzetten om de vuurhaard in het dichtbegroeide afgelegen gebied te lokaliseren. Nadat het vuur rond 4 uur vannacht bovengronds was geblust, leidde de brand vanochtend ondergronds via de boomwortels weer op. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen. En de kuif Manga Bay, die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. De aap houdt zich op in de bosrijke omgeving van Esbeek en overleeft op fruit en insecten. Hoewel er drones, warmtecamera's en vangkooien worden ingezet, laat het dier zich niet vangen. Verzorgers rukken bij elke melding uit, maar de aap herkent hen inmiddels ook in burgerkleding en vlucht dan direct. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Van Albert Heijn.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten startte een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

1983 al op single uitgebracht in Duitsland, maar die flopte toen gigantisch. Pas na het wereldwijde succes van 99 Luftballon werd het een jaar later toch nog een hit, ook in Nederland. Nena was dat. De band stond trouwens in mei 1983 op Pinkpop en speelde daar een legendarische set. En ook Nur geträumt werd daar door het publiek luidkeels meegezongen. Als je dat nog een keer zou willen terugkijken, dat kan. Ga dan even naar de Facebookpagina van het 80's Café. Daar heb ik even een stukje van dat optreden gezet, zojuist. Goedenavond allemaal, bijna 7 minuten over 7. Dit is Radio BNT met het 80's Café. De leukste jaren 80 kroeg van Brabant en Limburg. Dat betekent alleen maar plaatjes uit de 80's tussen nu en 9 uur vanavond. Deze bijvoorbeeld van ABC. Dit is Poison Arrow.

Om precies te zijn. It feels like I'm in love. Je hoorde Kelly Marie. Het nummer werd geschreven door Ray Dorset. En die naam zeg je misschien wel iets. Hij was de zanger van Mungo Jerry. Die van In the Summertime, inderdaad. Hij schreef het in 1977 met niemand minder dan Elvis Presley in gedachten als vertolker. Dorset had zelfs al een demo in de stijl van The King opgenomen, maar helaas overleed Elvis in augustus 1977, net voordat het nummer aan hem kon worden gepitcht. Mungo Jerry die nam het toen zelf op, maar het werd toen alleen gebruikt op een B-kantje van een single die alleen in België werd uitgebracht. En die versie was veel ingetogener en had dus niet de opzwepende disco-effecten die de versie van Kelly Marie dus wel had. En inderdaad, zij was het dus die uiteindelijk aan de haal ging met het nummer en een grote hit scoorde in 1980, zoals ik al zei. Zometeen zetten we weer even voor je op een rijtje wat er deze week in de jaren 80 zoal gebeurde. Zakjes hebben we ook weer een favoriete top 3 natuurlijk. En onze stamtafelgast, ja, dat hoort er ook bij, hè.

0: Johnny Camp. Hij werd op 16 april 2015 dood aangetroffen voor de kust van Montego Bay. Op basis van een onderzoek ging de politie ervan uit dat hij over rotsen liep, zijn evenwicht verloor, viel en zijn hoofd stootte en vervolgens dus verdronk. Triest. Hij had een grote hit in 1988 met het nummer dat je hoorde. Dat was Just Got Paid.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80? Ja, ik had het daarnet al aangekondigd en we gaan het nu dan ook doen. We gaan het even allemaal op een rijtje voor je zetten. Op 16 juli 1980 wordt op het Noorse deel van het continentaal plat op de Noordzee een record gasbel aangeboord van 2 miljoen kubieke kilometer. En Limburg en Brabant hebben deze week in 1981 nog steeds te maken met extreem slecht weer. Voor de openluchtzwembaden in beide provincies betekent dit een catastrofe. Ze trekken in een maand tijd slechts enkele honderden bezoekers en normaal zijn dat er enkele duizenden. In 1982 is deze week Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed nog steeds de best verkochte single in Nederland. En Duitsland neemt deze week in 1983 binnen de EG het voortouw in de bestrijding van de luchtvervuiling door het autoverkeer. Ze bepalen dat vanaf 1986 uitsluitend nog auto's de weg op mogen die zijn uitgerust met een katalysator. En tegelijkertijd wordt de loodvrije benzine ingevoerd. Jacques Delors wordt op 19 juli 1984 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de EG-commissie. Hij was eerder minister van Economische Zaken en Financiën in Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt op 13 juli 1985 het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië. Bruce Springsteen is niet van de partij. Hij staat op dat moment wel op nummer 1 in Nederland met I'm on Fire en die gaan we zo voor je draaien. Op 15 juli 1986 wordt voor het eerst een officiële spelling vastgesteld van het Sranantongo, oftewel het Surinaams. En premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen op 19 juli 1987 het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen wordt geregeld. Mensen die deze week in 1988 naar de bioscoop gaan, kopen vooral een kaartje voor Die Hard met Bruce Willis, A Fish Called Wanda met John Cleese of Coming to America met Eddie Murphy. En we sluiten dit overzicht af met iets waar vele mensen nog steeds dankbaar voor zullen zijn. Op 15 juli 1989 namelijk wordt Samson en Gert voor

Een nummer werd geschreven in pak een beet 2 minuten tijd en zo lang duurt het ook. Bruce Springsteen nam I'm on Fire op in mei 1982. Destijds werkte de Boss aan zijn album Nebraska en de veronderstelling was dan ook dat het op die LP zou komen. Maar hij bewaarde het nog even en uiteindelijk kwam het terecht op Born in the USA uit 1984. En om het dan nog iets ingewikkelder te maken, deze week in 1985 was het de bestverkochte single in ons land. Dit is Radio BNT met alleen maar lekkere plaatjes uit de jaren 80. Elke maandagavond tussen 7 en 9 met nu The Time Mix Social Club met Rumors. I'll do

0: samen met het heerschap, met dat kenmerkende hoge stemgeluid. Inderdaad, Jimmy Somerville van Bronski Beat en The Commune Arts. De oude hit van Elvis, dat was Suspicious Minds.
1: De favoriete top 3.
0: Het is

0: 80 door te geven. Hij deed dat via Facebook en dat kun jij ook doen als jij jouw favoriete top 3 een keer wil horen. Maar laten we ons eerst even concentreren op de top 3 die Mark heeft doorgegeven. Drie lekkere nummers. Zo dadelijk Hall & Oates met Adult Education uit 1984. Daarna die prachtige ballad van Christopher Cross, Sailing uit 1981. En ook de nummer 1 van Mark is afkomstig uit 1984. Toch wel een 80s klassieker mogen we zeggen. Pat Benatar en Love is a Battlefield. Mark, ga er goed voor zitten. Daar komen ze.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.
2: Adult. Adult. Adult.

0: Dit nummer werd aanvankelijk als een mid-tempo liefdeslied geschreven, maar Pat Benatar en haar man en tevens producer Neil Giraldo die vonden het te tam en ze besloten om synthesizers en drumcomputers in te zetten om er een pittig uptempo rocknummer van te maken. Gelukkig maar!
1: De favoriete top 3.

Als jij nu luistert en je denkt, hey, dat vind ik leuk. Ik wil mijn favoriete ethisch blaadjes ook wel horen op maandagavond op Radio BNT in het ethisch café. Geen enkel probleem. Het enige wat jij moet doen is mij jouw favoriete ethisch blaadjes even door.

Strakjes in het tweede uur van dit programma gaan we natuurlijk ook weer een top 40 onder de loep nemen. Van ergens deze week in de jaren 80. En we gaan weer even een slinger geven aan het rad om een jaartal te bepalen. Dus daar gaan we. Wat komt er uit de bus rollen? Welke top 40 gaan we bekijken voor je straks in het tweede uur? Dat wordt 1989. Nee, dat klopt niet wat ik daar zeg. Nee, hij stopt op 1980. Het zit er vlak naast, hè? Ja, ik zou me nog bijna vergissen. Maar hey, toeval zegt dat dit wel uit 1989 komt. Dus zo zal het wel

Dit nummer werd ooit letterlijk uit een prullenbak gered. De moeder van Paula Abdul die hoorde de demo en ze vond het nummer zo verschrikkelijk dat ze het cassettebandje meteen in de prullenbak gooide. Maar Paula was het niet eens met haar moeder. Ze wisten dat cassettebandje weer eruit en de rest is geschiedenis eigenlijk. Hè? Het werd uiteindelijk de grote doorbraak voor haar als zangeres Paula Abdul en Straight Up. Ja, ze had natuurlijk ook een carrière als choreografe, daar was ze ook erg succesvol in. Dit is het Ethisch Café bij Radio BNT met nu de mannen van Simply Red. Hier is The Right Thing.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onbehandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: 80's Café.

Black Box, Right on Time. Ja, een lied met een vocaal mysterie. Je herkende natuurlijk disco diva Lolita Holloway met de sample uit haar nummer Love Sensation uit 1980. Black Box had hier echter geen toestemming voor gevraagd en Holloway en producer Dan Harmon die spanden met succes een rechtszaak aan. Ze kregen een schadevergoeding. Maar dat was niet alles. Holloway die eiste en kreeg ook een bontjas. Ja, je hoort het goed, een bontjas. Na de rechtszaak werd de single opnieuw uitgebracht en toen werd het nummer opnieuw ingezongen. En wel door de toen nog onbekende Heather Small. En zij zou later beroemd worden met M-People. En M-People die ken je vast en zeker nog wel van Moving On Up. Die kunnen we niet voor je draaien, dat was 90s. Maar wie weet hoor je die op een ander moment voorbij komen hier bij Radio BNT. Nog tot 9 uur strakjes. Lekker.

Van origine waren dit helemaal geen muzikanten. De bandleden van Drukwerk die waren in werkelijkheid jongerenwerkers uit Amsterdam-Noord. Maar na een uit de hand gelopen grap hadden ze opeens een enorme hit met Je loopt tegen mij. Uiteraard onder aanvoering van zanger Harry Slinger, de man met het kenmerkende rode mutsje. Ja. Geef je de hint, de volgende hint over onze stamtafelgasten. Dat is de tweede van drie. De eerste solo-single van de zanger die wij zoeken was in 1984 een weggevertje van de band Madness. Zij zagen zelf geen brood in het nummer en zij gaven het dus aan... Puntje, puntje, puntje. Onze stamtafelgast van vandaag. Straks krijg je nog een derde...

zo'n lekkere 80s klassieker. A Town Called Malice van The Jam. Het nummer is vernoemd naar het boek A Town Like Alice van de Britse schrijver Neville Shutt. Paul Weller die had dat boek destijds nog helemaal niet gelezen, maar heeft toch dat nummer daarna vernoemd. De tekst die gaat over zijn ervaringen als opgroeiende tiener in Woking, maar de titel van de single werd dus niet A Town Like Alice, maar A Town Called Malice. We gingen terug naar 1982, jawel. We hebben in deel 1 van het programma aan het rad gedraaid, hè, om een jaartal te bepalen voor de top 40 die we onder de loep gaan nemen. Dat gaan we zo dadelijk doen. Dan gaan we de lijst van deze week in 1980 met je doornemen, want dat is het jaar dat uit het rad is gerold. De top 3 gaan we dan helemaal voor je draaien, maar we nemen ook de belangrijkste verschuivingen uit de lijst even met je door. Maar je weet het, we gaan dan eerst altijd even de nummer 1 uit de tipparade draaien. Oftewel, wat was Alarmschijf deze week in 1980? Dat was

de originele mixen waar zij mee aankwamen. Ze vond dat haar eigen stem te veel naar de achtergrond werd gedrukt door de instrumenten. En om dit op te lossen schakelde ze de hulp in van Motown-producer Russ Tarana om het opnieuw te mixen. Rodgers en Edwards die waren hier best boos over en ze overwegen hun productiecredits in te trekken, maar uiteindelijk deden ze dat toch niet. Upside Down van Diana Ross was deze week in 1980 de alarmschijf in Nederland. Dan van de tipparade dus naar de top 40 van deze week in 1980 dus. Funky Town van Lip Sync was met 13 weken de langst genoteerde plaat toen en zakte van 16 naar 19. Van 16 naar 19. Ja, het staat hier toch goed. Er waren 6 nieuwe binnenkomers in de lijst. De hoogste op 25 en de eerste al op 39. Anita Meijer met Rock Me Up a Mountain. En Barry en Eileen kwamen op 38 binnen met Ibiza. Arie Ribbens, Brabant.

En van 26 naar 14 ging Could You Be Love van Bob Marley en The Wailers. Ook dat ging dus wel goed. Eén nieuwkomer in de top 10. Op nummertje 10, een week eerder op 13, Benny Nijman en Ik Weet Niet Hoe, en verder niet zo gek veel verschuivingen. In de top 3 wel twee verschuivingen, want van 4 naar 3 ging Dan Hartman met Relight My Fire. En van 5 naar 2 Olivia Newton-John met ELO en Xanadu. En wat was dan de nummer 1 deze week in 1980? Dat was net als een week eerder.

dus Late at Night. Je hoorde ook de nummer 2 en 3. Olivia Newton-John en ILO op 2 met Xanadu. En Dan Hartman, heerlijke dance classic uit de 80s. Relight My Fire, die stond op 3 deze week in 1980. Volgende week kijken we weer naar een andere top 40. Daarvoor draaien we dan weer aan het grote rad hier in de studio om een jaartal te bepalen. Zo dadelijk is het tijd voor onze stamtafelgast van deze week. Ik heb je al 2 hints gegeven en je hebt dus nog een derde en laatste hint te goed van mij. Dus ga ik nu even met je delen. De grootste en enige internationale hit van de zanger die wij zoeken was een cover van de band Lone Justice. En de zangeres van die groep, Mariah McGee, die schreef het nummer. Wie is die Noord-Ierse zanger? De eerste solo-single van de man was een weggevertje van de band Madness. Weet je het? Zo dadelijk hoor je het.

De hele top 3 van deze week in 1980. Met op nummer 1 Maywood en Late at Night. Ali en Doetie de Vries. Maar ze waren natuurlijk vooral bekend onder hun artiestennamen Alice May en Karen Wood. Hoewel de zusjes in de jaren 80 wereldwijd schitterden, kregen ze later in hun carrière een hevige ruzie en dat resulteerde in een jarenlange radiostilte tussen de twee. Ze hadden een aantal grote hits zo in het begin van de jaren 80, waaronder

Geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits voor een album Love Over Gold. Maar hij besloot uiteindelijk dat het niet bij een mannelijke zanger paste. En toen kreeg Tina Turner opeens een solocontract bij Capitol Records. En toen dachten ze, hey, dat is een goed nummer voor Tina Turner. En het werd een grote hit voor Tina in 1984. En Raoul, wie

de band een hitje met de single It's Going To Happen. Na het uiteenvallen van The Undertones in 1983 werd Sharkey ingehuurd door The Assembly, een project van Vince Clark van Yazoo, om de single Never Never in te zingen. Daarna begon Virgil Sharkey een solo carrière. In 1984 had hij een kleine hit met Listen To Your Father, een weggevertje van Madness die het nummer niet zelf wilde opnemen. In 1985 kwam zijn grote doorbraak. Op een feestje hoorde hij het nummer Good Heart van de band Lone Justice. De single was in de Verenigde Staten geflopt. Virgil Sharkey besloot het zelf op te nemen en uit te brengen. En dat was een schot in de roos. Het werd een internationale hit die in onder andere Groot-Brittannië, Australië en Nederland op nummer 1 kwam. A Good Heart werd geschreven door Maria McKee, de zangeres van Lone Justice, en ging over haar relatie met muzikus Benmont Tench, de keyboardspeler van Tom Petty en The Heartbreakers. Tench die schreef daarop You Little Thief, de volgende hit van Virgil Sharkey, dat de relatie met McKee vanuit zijn perspectief behandelde. Beide nummers verschenen op het titelloze debuutalbum dat werd geproduceerd door Dave Stewart van Eurythmics. Daarna bracht Virgil Sharkey nog twee albums uit, Wish in 1988 en Songs from the Mardi Gras in 1991. Beide cd's haalden echter bij lange na niet het succes van het debuutalbum.

uit 1986, You Little Thief van Virgil Sharkey. En omdat hij vandaag stamtafelgast was, draaiden we er gewoon nog een van de goede man. Good Heart, ook een van zijn grootste hits. Nou ja, de grote hit, mogen we wel zeggen. Dat was de stamtafelgast voor deze week. Volgende week dan zoeken we weer een zanger, zangeres. Dan wel roep voor jou uit als stamtafelgast. En als je suggesties hebt, dan mag je me dat gerust laten weten hoor. Stuur ons even een appje, ga even naar onze Facebookpagina en geef het door. Dit was het 80's Café voor vandaag. Ik wens je nog een hele fijne avond verder.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Van Radio BNT.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en vrede.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakt de premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio

0: laatste nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: De zomer van Radio BNT.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.